The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo gestegen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 254. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 254.

0: The clock is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen, en de brood van het leven van jou is het lukken 16:23 uur het zacht. En als hij in de haal en zijn kool abtikt, zag hij Abraham dort wiet af met Lazarus op de schoot. We zagen dat Lazarus wordt van de engel in Abraham zijn schoot gedreigd. We zijn in den rijke man na zijn dood over in een kool en haal. Wer werkt zich van dessen hooggeachte man zo te reden? Jezus deed. Hij is die, die immer de waarheid redt. De rijke man leeft niet aan een eeuwigheid, niet aan een hemel, ook niet aan een haal. Wann van den hemel en de haal gered wordt, wird dat voor dessen kluke man als een märchen vertengen. Zo'n geschichten wären bloos te schmunzeln. Früher sind Tjenge geleefden vielleicht an so'ne Dinge, aber nicht Mana. Hei geleefd dat wann de dood chime, dann wie alles ewa. Wann irgendwer arm wein en leven nom dood früh, wie seine Antwoord immer dezelfde. Wo de Baum fällt, da blijft hij liggen. Nu zit hij ober, wo arrecht hij gewaast is. De dood is nicht dat laatste eng, da is seine Ewigkeit. Hij had gedacht dat wann hij ten laatste mal seine Uhren tau gemerkt had, dat die für immer würden tau blieben en dat hij niemals abwachen würde. Nu aber, wie hij waker, check zich ran en zag wo hij wie nu wie. Also jeft dat wertlich na haal en is dat wertlich vier? Nu wilt hij dat zelfs ervoor en dat, weet hij dat. Die eerste waarheid, die nicht verstreden jet, is dat de noem dood leven is. Daar zijn van die ook nog mensen die je roodzuste zijn gezegd te die tijd zijn, dat het niet zo is. Ze zijn dat de zeil bloos zo'n is wat mensen zich ingebeeld hebben. Ze zijn, van de kerper stooft, dan stooft de zeil met kerper toop. Veelmaal heb je gemerkt dat op een stoofbaar, van de kerper ook al ganz zwak en slap is, de tong al niet reden wil en de ogen al niet zijn, bewies de zeil ober dat hij nog leven deed. De zeil kan dan nog verstonen en God prijzen en eren. Dat wordt eenmaal niet meerlijk zijn wanneer de zeil van Tjarpa afhängig wordt. Dat is dan klaar dat de zeil niet met hem Tjarpa sterven deed. De geschichte van den rijke man wist ganz klaar dat door noem dood leven is. Sogar zo'n wat zeggen dat door niet leven noem dood is, diep in hart, je leven ze toch aan de eeuwigheid. Een Deense professor heeft het boek De mens zien in toestand groot ferm dood geschreven. En dat boek schrijft hij dat onen uitnom alle mensen een dood wat ze zijn aan een eeuwigheid te leven. Ze hebben dat ook al veelmaal van zonen die hem terecht verwond werden gemaakt. In dat moment groot ferm dood zonen die verheer aangelevend en lasteren werden, pragen denzelfde God nog je nood den ze verheer gelasterd hebben. Nee, de zeil is niet bloos zo'n wat mensen zich ingebeeld hebben. De zeil leeft niet bloos van de kerper leeft. De leeft ook van de kerper al gestorven is. Also merk zeker dat deze zeil in God zijn hang is.

0: The clock is drei.
1: Nu hier wieder korte ondag vom Radio de Wachwiese zum Friedmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondag treedt Donna

van dag weer door ankel se koma. Wat hy wil, dat verstaan Kari nis. Aber sy spert, dat hy alle soja ernst weere. En dat hy zede te Kari a papa, wie mate met die nog maar alleen rede. Sy jente die mana en de woordstof en vertelde zich. Sy hierdik dat hy door bede doide. En sy wist dat alle mensen, wenn die Schwierigkeiten hadden, dan komen ze naar papa. Die verzochten, ob er nicht ernst wil te helpen. Die bed met eind. Wie der Tante Anna leefde bij eind, nog twee andere tantes. Dat waren mama en zestra. Tante Beth, die wil ook bevriend wezen met een predia. Aber die wil je sterven, en Tante Beth had zo'n zinja, die kreeg goede zeld, wens er man schoon verdoend had. Aber nu leefde ook bij eind. Alleen leven wie vaar ook te schwaar. En zo helpt ze ook een familie, dat we zo erschoen. En ihre Tante James, die leeft ook bij eind. Die wie nog niet bevriet gewesen. Die had vele jaren als tienermeerte beritte mensen geleefd. En nu wo ze älter weer, komen ze naar eind. Oh, dat wie een beetje een nervoze tante. En einmal waren ze die, zo gastrig als je, waren die tiener van die ritte mensen niet. Die zijn met uitnomsgoste tina. Oh, dat oeert Kari Emma, want ze Emma veel licht worden met die tina. Aber dat moest toch wel zo zijn. Zo verzeiht Tante James dat ook pinisch waarde. Ik Tante James zand ook vele goede spels. En zo speelde ze met die ook vele spels en had ook met Arne schoone tijd. Tante Beth, die tand veel vroes uit de gemeente en ze temmert zich ook veel aan de vroes. Ze moet met den vroerstunde, dat had ze bij haar man zo geleerd, wat hij als prediker dat ze doen had, en ze deed zo dat ook. Ze leest met de vroes, bij een Bibel, en ze had veel schoone stunden met hen. Tante Beth zei Emma, ik kan dat niet. Onzonne dat we zoveel soldaten bij ons hier in de jaren hebben, want alles over ons te doen hebben en dan blijft super en gastheid doen. Dan veel toch eerst wat voor een opgave te geven, dat we toch wat normale doen. En ze dachten, Emma, wat kan man door doen? Ze had Tante Beth een gedanke. Zo wil die mannen maar ook krijgen en wil met hen ook maar een bibelstund doen maken. En werkelijk, daar komen we van enden voor. De ene die zegt, wat, je hebt hier een orgel? Ja, kun je een beetje spelen? Oh, die kan schoon spelen. Dan zei Tante Bette dem, wist u vielleicht, de andere 10 jaar leren dat spelen? Bij ons hier een ganse jaren kon Tonya, op deze orgel heeft al vele jaren Tonya gespeeld, weil bij ons Tonya orgel spelen kon. Wist du die even nemen 10 jaar dat te leren? Aber jeren sie den Mann. Und so kam es auch, dass auch Kari und ihre Schwester Nolly konnten bei diesem Mann lernen Orgel spielen, aber auch noch viele andere Dinge aus ihrer Jugend durften bei dem lernen. Dort wird so erschön, aber auch die anderen Soldaten kommen und dann wurde eine viel gesungen. Jeder Wert hatte so nur so ein, zwei Abends, wenn die Männer sich trafen, hier in das Gemeindehaus, en hier zonken ze teub en hier hadden ze een goede tijd. Ze zacht aan de bed. Tiet, de mannen zijn ook nog wat onder. Niet bloos er maar er tijd over doodschwonen.

0: De klok is zes met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: The clock is 8.
1: Welcome to our Bible study program. Nam din de Bibel en fing emal zal ziet waar God de haar as.
2: Ik ben Bill Taylor en de stash bij me is at mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
3: In 2 Korinther, wo Paulus ons leren, dat es nicht ak, ober Christus in mi.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle opgezetten te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de pas zo je steen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 254. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 254.